En naar weer vissen. Annie heeft iets met vissen. Vissenconcert.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Hit the beat and take it to the past now.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

de stokers, omdat die van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui zijn

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Okay, and once again, here's Bette Midler.
4: You tell me you need moisture.
5: Well, you know, when they asked me to come on, and I can't believe it. The last guest, the last fool, Mr. Carson, will have to suffer gladly. You are the wind beneath my wings. Oh, well, he is. 2:45.

Thank you, Brett.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten, in ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

I come from, 'cause

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, en er later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten de brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

ik me herinner, zeker sinds mijn 12e jaar, word ik dikwijls nagekeken met zo'n blik van gut, kijk haar. En dan stuk.

geest. Nou, ik was even weggelopen, want ik moest naar de wc. En na 10 minuten kom ik dus weer terug in de coupé. Maar nadat ik was gaan zitten, klonk een akelig geluid. Er zat lucht onder.

begonnen. Er is niks meer aan te doen. Steeds wanneer ze naar me kijken, oh, dan voel ik me zo'n oen. Ik raak klem tussen de draaideur als ik winkels binnenkom. Of ik stoot een grote stapel met conservenblikken om. Of ik nou naar de drogist ga of een grote supermarkt. Als ik even heb gewinkeld, ben ik helemaal verward. Dan zeg ik tegen de verkoper, dank u vriendelijk juffrouw. En kom altijd thuis met dingen die...

En steeds meer raak ik gefrustreerd. Geef ik wel de juiste fooi of sta ik dubbel geparkeerd? Zal ik nou ophouden met roken? Krijg je kanker van de pil? En hoe krijg ik mijn bezoek de deur uit als ik slapen wil? Had ik nou pils aan moeten bieden toen het huis geschilderd werd? Geef je landwijn bij de vis of chipolata als dessert? Had ik nou koffie moeten kopen uit Angola of juist niet? En

0: heb mezelf niet in de hand. Straks vlieg ik iemand naar de strot. Ja, wat zit je nou te kijken? Heb ik iets van jullie aan? Ik ben het zat en meer dan dat. Kijk voor je, anders ga ik slaan. Denkt er iemand dat ik vals zing? Nou, dat is toevallig best. Denk maar wat je wil, maar toch is het dat zenuworkest. En trouwens, als ik vals wil zingen, is dat nog mijn eigen zaak. Iets wat ik vanaf vandaag wel voor mezelf uitmaak. Dat het die doet,
1: omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. We hebben een volle platenkoffer meegebracht met 40 singles die we vandaag in willekeurige volgorde gaan draaien. Tussen de platen door proberen we jullie te voorzien van ter zake doende teksten. En of je nou jong bent of oud, dik of dun, arm of rijk, voor ons is iedereen gelijk. In zomerse tijden heb je de keuze uit vele dranken. Wij houden het vandaag liever op de muzikale klanken. Goed, niet langer gezeurd. De eerste van vandaag is nu aan de beurt.

Na onze bekende begintune hadden we dorst naar een heerlijk glaasje summerwine. En het werd op de juiste temperatuur geserveerd door Demis Roussos en Nancy Bolt. En als je genoeg van die glaasjes naar binnen hebt gewerkt, dan kom je volgens zangeres Marianne Weber in de hemel. En deze Amerikaanse zanger had als bijnaam King of Calypso.

De ouderen onder ons die kennen zeker nog wel de Amerikaanse zanger Harry Belafonte. Hij was bijzonder populair in de jaren 60, 70 en 80. Matilda, Island in the Sun, Coconut Woman en de Limbo Song waren een aantal van zijn toppers. Wij draaiden uit 1956 zijn Banana Boat Song. En we weten dat het uit Drenthe afkomstige feestduo de Dikdakkers leuke en vlotte artiesten zijn. Zeker ook met hun dans, dans, dans. Graag je aandacht voor het Nederlandse popduo de zusjes De Vries.

De zingende zusjes De Vries kennen we beter onder hun artiestennaam Alice May en Karen Wood. Hun grootste hit en doorbraak hadden ze in 1980 met Late at Night. Diverse privéomstandigheden echter, ruzies en andere vervelende zaken maakten uiteindelijk dat het duo ging stoppen. Wij draaiden het vrij onbekende, maar wel passend in deze tijd, Vacation. En goed, je moet er niet elke dag van smullen, maar op zijn tijd moet het kunnen volgens Johnny Hoes. Friet met mayonaise. En in bepaalde landen lukt het om dit dansje in je blootje te doen.

Wij dansen de Zirtaki in ons Naki. Dat is in 2019 een van de vele succesnummers van de Bredase zussen Monique Vermunt en Esther Hooghuizen. Samen vormen ze het artiestenduo Chancé. Met hun veelal qua tekst uitspringende carnavalsnummers zoeken ze graag de dubbelzinnigheid op, gewoon omdat ze het leuk vinden. En dat velen met hun. En de Amerikaanse zangeres en jazzpianiste Nina Simone had in Nederland een grote hit, I Got No. En dat was in 1968, want toen stond ze er 6 weken mee in de top 40. En maar liefst 5 weken daarvan op nummertje 1. Deze liefhebber zong over vogels toen er nog geen sprake was van een uitstervende hobby.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

0: De Brabantse troubadour Jo Hogendoren had in de jaren 80 succes met singles die aan de duivensport te linken waren. Zoals bekend zijn er veel ouderen met de duivensport om verschillende redenen gestopt, terwijl er vrijwel geen aanwas is van jonge mensen. Uit de glorietijd hoorde je Zit ik op mijn duivenplatje? En van de Belgische zanger Louis Neefs kregen we al in 1968 een kleines compliment. In onze jeugdplaat van de week besteden we aandacht aan een zangeres wiens leven voor een groot deel heeft bestaan in de omgang met kinderen.
1: Kom.

0: Indianen die met bananen schieten zijn vast aardige Indianen. Kom, we gaan weer verder.
1: Gerda, zijn we verdwaald?
0: Hoezo?
1: We waren hier net ook geweest.
0: Oh, wat vreselijk. Ik geloof ook dat we verdwaald zijn. Laten we eerst maar

0: even tussen de bladeren doorkijken. Hé, jongens en meisjes, kijk eens. Ik zie een klein mannetje. Is het een kabouter?
1: Ja.
0: Jawel, kijk daar. Bij die kapotte paddenstoel. Ah, kijk nou. Hij huilt. Kom, zullen we hem gaan troosten?
1: Ja.
0: Dag mannetje, waarom huil je?
2: Zie je dat dan niet?

Gerda Havertong werd geboren in Suriname, maar kwam in 1966 naar Nederland. Naast haar zangtalenten leerde ze hier voor kleuterleidster en kleuteronderwijzeres. Ze speelde mee in Sesamstraat en Het Klokhuis. Haar zangkwaliteiten richtte ze dan ook speciaal op kinderen en kinderliedjes. Eén daarvan was Toomba, een heel aardig liedje uit 2010. En ons aller Jantje Koopmans ging op de gezonde toer. Hij besloot om te stoppen met roken. En in zomerse tijden komen al vanaf de jaren 60 de nummers van deze band weer volop in de belangstelling.

De Amerikaanse muziekgroep The Beach Boys hebben hun naam mede te danken aan de zomerse tijden. Transistors werden in de jaren 60-70 op hun afgestemd en van het harde geluid voorzien dat zij te horen waren. Eén van die toen populaire nummers was in 1964 Help Me Rhonda. En de Oosterhoutse zanger Paul de Laat vonden we terug in dat kleine cafeetje onder de toren. Dan gaan we nu naar Oostenrijk en nou is niet om te jodelen.

Aangekomen in Oostenrijk werden we begroet door de muziekgroep De Klosterteller. Een band die in de jaren 70 werd opgericht en die ermee ophield in 2010. Intussen hebben ze de gemeenschap overladen met gezellige Oostenrijkse muziek. Wij kregen als een van de weinigen van hun een stadrondvaart. En Trula O Trula is een klassieker van de Kaatsheuvelse band Highway. En de muziek van het Chianti-koor hoor je ook niet elke dag. Vandaag bij ons wel, luister maar.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt.

0: Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed, krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen, worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Wij constateren een steeds grotere belangstelling voor Shanti- en Zeemanskoren. Wij willen daarop inspringen met een koor dat al jaren aan de weg timmert. Het Leeuwarder Shanti Koor. Je hoorde van hun uit 2000 het nummer Hey Ho. En Tom en Dick werden in Nederland wereldberoemd in 1969 met hun Bloody Mary. We zijn er zeker van dat er luisteraars zijn die luidkeels hebben meegezongen. En dan verzorgt nu dit wereldberoemde duo een van hun vele succesnummers.

Oké. Hey. Wat gebeurt er? Wie is dit? Wat gaan we doen dan? Oh. Zijn we de

Cecilia is een single afkomstig van het album Bridge Over Troubled Water. Het Amerikaanse muziekduo Simon & Garfunkel bracht deze single uit in 1970. Ze stonden er 11 weken mee in de top 40 met als hoogste plaats nummertje 2. En over de Oostenrijkse blonde Heidi wilde de band Cool Down Café het een en ander aan ons kwijt. We maken nu tijd en ruimte vrij voor onze huiszangeres. MUZIEK

Onze huiszangeres Jetty Paletti hebben we in onze uitzending altijd graag te gast. Haar platen zijn leuk en neigen telkens weer tot meezingen. Singles als Klepper de Klep, Hey Schat Weet Je Dat, Een Kus van Meneer en Suikerbossie zijn zomaar enkele van haar feestnummers. Wij draaiden de French Can Can, een meezinger uit 2019. En vele mensen hebben vele hobby's. Frits H. vertelde ons over zijn hobby vissen, vissen en nog eens vissen. En dan nu zon, zee, strand en nog wat.

Zoals je zeker gemerkt hebt, krijgen zon, zee en strand in deze uitzending van vandaag opvallend meer aandacht dan gewoonlijk. Een van die aandachttrekkers was alle Duitsers op het strand. Het was een bekende oranjegek en zanger, Johan Flemings, die deze plaat in 2008 uitbracht. En de Alpenstoomers, die met veel succes in Duitsstalige gebieden optreden, lieten ons genieten van hun clublied Der Alpensturm. En deze Engelse popgroep had hun populaire hoogtepunt in de jaren 80.

De Engelse popgroep The Stranglers produceerde hun hits eind jaren 70 en in de jaren 80. In ons land viel de single Golden Brown uit 1982 op. Ze stonden er 8 weken mee in de Veronica Top 40 en na verluid treden ze, ondanks wat personele mutaties, nog steeds op. En ze brengen muziek in diverse genres. En we kunnen er niet genoeg van krijgen, maar ook met zangeres Anja gingen we naar het strand. Dit keer in het Zeelandse Katzand. We gaan nu naar het noorden van Limburg.

In het land van de asperges en de champignons komen we ter hoogte van het dorp Horst de muziekgroep Rowen Heize tegen. Boegbeeld van de band is Jack Poels, die ook de meeste teksten voor de groep schreef. Bekend zijn nummers als Bestel maar, De neus omhoog, Kwestie van geduld en She stole mijn accordeon. Wij hielden op Eiland in de regen een plaat uit 2003. En Leo Kuister was een volkszanger, geboren in het Brabantse dorp Dorst. Hij maakte maar liefst 60 voornamelijk carnavalsnummers. Zijn bekendste was De dochter van de slager in 1965. En als je een regelmatige kijker bent van de muziekzender TV Oranje, dan moet je deze zangeres zeker bekend voorkomen.

Monica West is een Nederlandse zangeres van het levenslied. Ze is afkomstig uit de Drentse plaats Zuid-Laren en heeft veel succes in de noordelijke provincies. Wij vonden het nummer De Oude Cadillac een heel aardig nummer. Terzijde is het leuk om te weten dat ze een eigen sieradenlijn heeft opgezet, die intussen een omzet heeft van maar liefst 15 miljoen stuks per jaar. En samen met de Duitse muziekduo Rex Gildo en Gitte gingen we een rondje maken door Stadspark met die lanterne. Het kenmerk van een visserskoor is dat ze liedjes zingen over zeemannen en vissers. Luister maar!

Het Bruinisser Visserskoor is afkomstig uit het Zeeuwse dorp, ja, raad eens, Bruinisse. De zangers, accordeonisten en de toetsenist staan onder leiding van Nelleke Bruggeman. Optreden doen ze op visserij- en havendagen. Ook optredens verzorgen ze in verzorgingshuizen en jaarmarkten. Om je een indruk van dit koor te geven, hoorde je het nummer Het Lied van de Stroper. En de Engelse popgroep The Move was een band die haar hoogtepunt kende in de jaren 60. Flowers in the Rain was een van hun toppers. Dit in 1980 opgerichte muziekduo kende veel personele veranderingen.

voor naar achter kont te bonken. En de springwals worden ook in schijven die blijven regelmatig gedraaid. Vandaag kozen we voor Naar de Costa uit 2012. En El Condor Pasa is een nummer dat door Simon en Garfunkel tot hit werd verheven. Echter, de versie van Boris Zephyr mag er ook zijn. En dan nu een uitnodiging van Frans Dumay, die we niet afwijzen. We gaan met hem mee op vakantie in Tirol.

Lieve mensen, als we naar de studioklok kijken, dan zijn we nog slechts enkele seconden af van het eindpunt. Van 2 uur gezellige live muziek en bijpassende kletspraat. Wij van Schijven die blijven deden het weer graag voor je. En we verwachten dat je volgende week weer present bent. Zelfde tijd, zelfde zender. Lieve mensen, rest ons nog de wekelijkse tip. Verlaat ons niet, maar blijf lekker bij ons. En neem hier notitie van. Als je met je auto op vakantie gaat, moet je onthouden dat een reserveband belangrijker is dan de beautycase van je dochter. De groeten van Anton en mij en graag tot toggens!

0: Ararat, nou denk je dat ik zo'n goede bui heb. Maar dat is niet waar. Want ze hebben zo ontzettend veel...
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd en is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale

De bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws.

0: Thank you.
1: Nog één keer, Andrea Bocelli.
2: De heetste hits. De heetste hits.
3: 24 uur per dag.
4: Rozo Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

vinger op mijn arm, hij trekt maar een klein streep en ik voel me warm. Ik mis ons stiekem in de bioscoop, domweg gelukkig zonder hoop.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Clouseau Radio, Internet Radio.
1: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
2: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
1: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: zweepje.
1: Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat.
0: Niemand slaat zijn eigen kind
1: nergens
0: alleen.
1: Op slaat.
0: Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week...

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjastrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bollen, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bollen zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoger beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eist de solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met de fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: heel hartelijk goedemorgen bij weer een spiksplinternieuwe aflevering van Kate met Ralf op Rozo Radio natuurlijk. En goedemorgen nogmaals. Ik ben Ralf, tegenover mij zit...
1: Kate hier, goedemorgen.
0: En aan de andere kant van ons mooie houten deskje...
2: Isa,
0: zit,
2: die
0: de vrouw
2: bovenuit komt.
0: Ja. Ja, zit de vrouw waar eigenlijk alles om draait, de technicus.
1: Alleen het kruintje zien we.
0: Onze Isa.
1: Ja.
0: Gaat dit maar eens introduceren. Ja. Want de mensen zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Van ja, wat gaat het deze week
1: welk
0: weer?
1: Welk thema wordt het?
0: Gaan we weer naar luisteren. En daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dat is iconische albums.
1: Ja.
0: Iconische albums zegt natuurlijk nog helemaal niks. Maar
1: er kunnen er heel veel zijn.
0: We hebben natuurlijk vier albums, denk ik, hè?
1: Ja,
0: hadden we wat meer soundtrack achter.
1: Soundtracks.
0: Ja, dat waren albums die wij allebei hartstikke mooi vonden en graag met jullie wilden delen. En wij dachten van ja, er zijn natuurlijk zoveel mooie albums. Albums die iets verder gaan dan van 1, 2 nummers leuk en de rest moi, vulling.
1: Ja.
0: Echt albums waarvan je denkt van A tot Z. Of wat jij van de week heel leuk tegen mij zei, van A tot I. Nou prima, ja, ja. Mag ook. Doe ja. Het ook voor. Van A tot Z of A tot I goed zijn. En die je eigenlijk altijd wel weer erin gooit. In je cd-spelertje of in Spotify. En die, ja, waarvan ik vind, je moet ze ook eigenlijk in zijn geheel beluisteren. Sommige albums hebben 1 nummer, 2 nummer, 3 nummers, wat ik net zei. Maar mm-hmm. Je hebt albums die horen gewoon als het ware bij elkaar. Die,
1: ja.
0: dat pakt goed in elkaar over. De opbouw is fantastisch. Het is een verhaal wat verteld wordt. En ik denk dat we er deze week weer twee fantastische bij de kop hebben. Twee iconische albums.
1: Ja, ik denk wel dat het twee pareltjes zijn.
0: Dus de eerste hoorde natuurlijk net al.
1: Dat was van de keuze die ik heb gemaakt. En dan zit ik op Adele. Ik zei al tegen jou, jij wilde heel graag dit thema doen. En ik had echt zoiets van, oh my god, wat ga ik dan doen? Want ik ben niet zo van de hele LP's. He, ik was meer van de singeltjes. Nog eigenlijk, als ik Spotify, dan heb ik allemaal daar wel gemixte nummers op zitten.
0: Ook fysiek, hè? Je hebt fysiek een hele indrukwekkende singeltjescollectie.
1: Ja,
0: maar LP's?
1: Nee.
0: Niet,
1: nee,
0: hè?
1: Nee,
0: niet.
1: Nee, ja, nee. Ja. En dan als ik ze heb... Van vroeger, dan was het echt, hè, waar we het al over hadden, dan was het Grease en Fame en Dirty Dancing. Olivia Newton-John kwam ik ook nog tegen van de week, dus hilarisch natuurlijk. In mijn Grease-tijd behoorlijk fan van. Dus ik vond het vrij lastig en toen dacht ik, nou, ik ga het over een andere boeg gooien. Ben ik gaan zoeken naar de best verkochte albums. En daar stond heel hoog het album Adele 21. En ja, kijk, die had ik dan weer wel. En ja, dat vind ik natuurlijk gewoon een dijk van de zangeres. Geweldige nummers en een album waarvan ik denk, ja, dat zijn zoveel hits op één album. Zoveel nummer één hits. Dus dan is er toch iets goeds gegaan. Verder vind ik het gewoon echt, echt een geweldige wife vind ik het gewoon. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, mag jij zeggen.
1: Mag ik zo zeggen, hè? Ja, dat is echt...
0: Want soms zeg jij wel eens, en dat is heel, heel goed dat je er eerlijk voor uitkomt, dat je zegt van ik heb respect voor een artiest, maar als persoon, moi,
1: ja,
0: dan zeg jij van dat vind ik dan niet zo aantrekkelijk. Maar Adele, dat voldoet helemaal aan het...
1: Die voldoet wel aan mijn beeld. Ja, die, nuchter kan ik niet zeggen, want ze is natuurlijk wel iemand die ook altijd heel gespannen is, daarom weinig albums maakt en optreedt. Als ze het doet, dan doet ze het ook goed natuurlijk en dan is alles uitverkocht. Ja, ik vind het gewoon, weet je, en het mooie vind ik, daar komt er best wel een chique vrouw op, hè, een mooie vrouw. En dan gaat ze staan en dan begint ze te praten. Echt dat knauwerige.
0: Ja.
1: En ze zegt gewoon wat op staat, ik hou ervan, ik vind het heerlijk. Dus ik heb voor Adele gekozen en we hebben het er net over gehad, hè. Ze is in 88 geboren, dus dan zitten we op een 38 jaar dat ze nu is. Het album 19, want zij noemt de albums naar de leeftijd waarop ze ze geschreven heeft. Dus 19 was haar eerste album. Daar brak ze wel mee door, maar echt de wereldwijde doorbraak.

0: die was met 21. Dus,
1: ja, want ik zit even net naar de lijst te kijken. Ja, want ik ken toch? Niet alles van Adele, maar zelfs ja. ik... Ja. Zien dan van, oh, dat is een hit geweest. Ja. Oh, die ken ik. Ja, dan,
0: ja. Ja, dan zit je eigenlijk bij constant van, oh ja, was een nummer 1 hit. En dan van één album.
1: Wat was ook weer de grootste hit van 19? Weet je dat nog?
0: Nee.
1: Waar is ze echt mee?
0: Toevallig zat ik vanmorgen aan te denken van, wat stond het nou allemaal weer op 19? Ja. Ja. Maar goed, dat gaan we opzoeken.
1: Nou, kunnen we opzoeken.
0: Vandaag gaan we luisteren naar 21. En ook naar... Jouw LP.
1: Ja, ik ben wel van de albums. Ik moet zeggen, want jij zei het net, hè, van singeltjes. Als je natuurlijk klein bent, jong bent en je krijgt zakgeld. Dat was een LP eigenlijk wel dat was eigenlijk onbereikbaar. Bij Studio 33 eigenlijk te duur. Ja. Dus dan kocht je vaak maar een singeltje en dat was natuurlijk helemaal top. Dan kocht ik wel eens een LP en had je toch zoiets van, nou, die nummer is leuk. Maar je kon het geheel nog niet zo waarderen. En vaak als je diezelfde LP's nu draait, dan denk je van, ja, het is toch wel allemaal echt
0: toch
1: heel mooi.
0: Mooie nummers. Ja, precies.
1: Daarom. Dus en eentje die bij mij altijd heel hoog heeft gestaan, en die ik pas sinds kort, want ik heb hem dus meegenomen, fysiek, hij ligt hier voor me, die ik pas sinds kort bij de kringloop gevonden heb, is Bad. Ik heb pas geleerd dat het Bad Out of Hell is. Ja, het is heel gênant.
0: Met een T, sterker
1: nog. Ik dacht
0: nog.
1: Echt dat het Bad Out of Hell was.
0: Sterker nog, ik leer het net van jou, hè?
1: Het is Vleermuis uit de hel. Ja. Bad, B-A-T, Out of Hell. En dan, ik kende natuurlijk al vanuit mijn middelbare schooltijd, 1992, kwam deel 2 natuurlijk, hè, met I Will Do Anything for Love. Nou, dat was, die had ik ook kunnen behandelen, ook van A tot Z. Geweldig.
0: Ook goed.
1: Maar dit is natuurlijk het origineel. Van Meat Love, hè, want daar hebben we het natuurlijk over. Meat Love, Bad Out of Hell, deel 1. Uit 1977. Meat Love, ja, wie kent hem niet? Natuurlijk een bijnaam voor Marvin Lee Day. Geboren in 1947 en ons helaas ontvallen in 2022. Ja. Meat Love, ja, gehakt brood.
0: Ja.
1: De een Hoe zegt dan, van he? Ja, dat die bijnaam kreeg hij van zijn vader omdat hij al een dikkertje was.
0: Ja.
1: Dat is ook zo, hè. Mensen maken zich altijd bijzondere zorgen om zijn corpulente omvang en zijn ongezonde uiterlijk.
0: Levensstijl,
1: wat moet je van dit album vertellen? Het is
0: weinig.
1: Ik heb ondergaan. Het zijn lange nummers, dus bereid je voor. Het is ook het genre, ik heb het opgezocht, Wagneriaanse rock.
0: Oh,
1: dus het is echt een soort van, bijna een soort van halve opera. Zoals hij dat opbouwt. Ik heb er leuke feitjes over. Ga natuurlijk niet alles al meteen verklappen.
0: Nee.
1: Wel ongeveer 43 miljoen exemplaren verkocht, hè?
0: Ja, bizar.
1: Op 4 na, het best verkochte album aller tijden. Ongeveer 43 miljoen exemplaren verkocht, wat ik net zei. En nog steeds populair. Zullen we gewoon lekker naar het eerste nummer gaan. Het eerste nummer is ook meteen de titlesong. Bad Out of Hell. Ik moet daar iets over vertellen. Want ja, Bad Out of Hell. Iedereen, nou, in ieder geval ik, had zoiets van, ja, waar komt die naam nou vandaan?
0: Ja.
1: Er zijn twee verklaringen voor. Ik heb gevonden dat de titel komt uit de film Psycho van Alfred Hitchcock.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Daar schijnt die regel in te zitten.
0: Met dat mes, ja.
1: Met Bad Out of Hell, met dat mes inderdaad. Met die douche-scène natuurlijk. Echt spooky en creepy voor de liefhebbers. Ik heb ook gevonden dat de titel waarschijnlijk afgeleid is van het Griekse toneelstuk De Vogels van Aristophanes uit 414 voor Christus. En daar komt dit thema dus ook in terug. Vogels en vleermuizen uit de hel. Ik heb het daadwerkelijk...
0: Dus één van de twee moet
1: van de twee.
0: Zijn.
1: Ik heb niet achter kunnen komen waar het nou precies...
0: Oké, dan gaan we nog even proberen te achterhalen.
1: Maar die twee dingen... En ik hou ze allebei in. Vind ze allebei hartstikke mooi. En wij gaan luisteren naar de titlesong Bad Out of Hell.

0: Ja, en dit is de openingsnummer. En dan hoor je echt van, nou, dit is het begin van iets groots. Toch? Het is echt zo'n, zo'n ouverture.
1: Ja, zeker.
0: Ouverture.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, nou, mensen hebben allemaal kunnen plassen, ontbijten en koffie ingeschonken.
0: Ja, we zijn het niet meer gewend, hè, vandaag de dag. Het moet snel, snel, kort.
1: Kijk, hè?
0: Ja, ja. Die lange nummers, daar kom je niet meer weg tegenwoordig.
1: Ja, waarom niet? Natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, je kan wel moeite doen voor twee nummers, maar je kan ook gewoon één mooi groot nummer maken natuurlijk. Een lang nummer.
0: Ja. Ja.
1: Nou, we zijn wakker, denk ik. Toch? En we hadden wel zoiets van, normaal draaien we het volgende nummer erachter. Nou, zullen we er even in gaan, hè, naar zoveel tijd. Wij gaan weer schakelen naar Adele, want we gaan wel lekker om en om vandaag natuurlijk. En dan pakken we de Rumor Has It. En dat is ook weer een nummer 1 hit geworden natuurlijk, de volgende. Even over het nummertje zelf. Dat gaat niet eigenlijk over de liefdesbreuk zelf. Want ze heeft natuurlijk het album 21 geschreven nadat de relatie over was gegaan. Nou, met heel veel pijn en verdriet komen de mooiste nummers.
0: Ja, dat hoor je heel
1: vaak. Worden geschreven. Ja, ja. Dat, ja, natuurlijk. Dan zit je er helemaal in je gevoel. Nou, ze heeft natuurlijk heel veel over het verdriet. En het alleen blijven. En de hopen, noem maar op. Dit gaat echt puur over de roddels. Want rumor has it betekent natuurlijk letterlijk volgens de geruchten. Over de roddels die dan de ronde doen, hè, als je uit elkaar gaat. En ze zegt dan zelf mooi van het gezegde, waar rook is, is vuur. Nou, Adele die laat echt wel merken dat het vooral rook is. Ook weer een wereldhit, rumor has it.

0: Zo.
1: Ja, heerlijk.
0: Hebben we deze alvast maar gehad. Ja, we zeiden net, we waren even in verwarring. Want op de CD is dit het derde nummer, Heaven Can Wait. En op de CD is eigenlijk had er moeten komen, You Took the Words Right Out of My Mouth. Maar
1: ja,
0: die komt zo dadelijk.
1: Je was echt een verslager, Ralf. Dat
0: komt,
1: een andere volgorde.
0: Andere volgorde. Ja, maar luister, Mieflof heeft natuurlijk niet zomaar in die volgorde gezet. Hè? Ik bedoel, het is niet dat ik van slag ben.
1: Ja,
0: het is natuurlijk zorgvuldig opgebouwd.
1: Drink er maar een pin aan.
0: Ja. Alle nummers zijn geschreven door Jim Steinman.
1: Ja.
0: Nou, een grootheid die met ongelooflijk veel artiesten heeft gewerkt. Zoveel mooie dingen gemaakt. Ik heb gelezen dat dit album, hoe groot het uiteindelijk ook geworden is, niemand wilde het produceren.
1: Niemand
0: wilde het produceren. Aan de straatstenen konden ze het niet slijten. Maar uiteindelijk was er een gitarist, Todd Rundgren.
1: Ja.
0: En die zei van, ik zie er wel iets in. Ik wil het wel doen. Dus die heeft uiteindelijk...
1: Heeft ook geen wind aan je gelegd,
0: nou, inderdaad, die heeft geproduceerd. En speelt ook gitaar mee op het album.
1: Okay.
0: Dus nou ja, en dan wordt het uiteindelijk weer zo'n enorm kastsucces. Grappig is
1: hoor je
0: dat,
1: vaak, hè?
0: Grappig
1: dat
0: is dat
1: toch. Dat zien we regelmatig hier in de achtergrondinfo.
0: Ja, ja,
1: dat heel veel mensen van, ik ga het niet zingen of ik wil het niet produceren. Of,
0: en dan toch.
1: En dan wordt het echt een mega hit.
0: Bizar. Ja, dit nummer wat we net naar luisteren, Heaven Can Wait. Ja, ik vind het het mooiste nummer van het album.
1: Oké.
0: Ze zijn allemaal mooi. Als ik dit album niet uitgekozen, maar Heaven Can Wait. Ja.
1: Voor jou wel de topper.
0: Ja, vind ik heel mooi. Ook het pianospel van Jim Steinman eromheen. En I like it.
1: You like it.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, we hebben ook dingen die we niet liken natuurlijk, hè?
0: Wat een mooi bruggetje, zeg.
1: Oh, ik schrik
0: er
1: zelf
0: van. Gaat
1: komen
0: wat ik denk dat er gaat komen?
1: Ja, ik schrik er zelf van. Dat ik denk van, hoe verzin ik het?
0: Katie, wordt elke week beter.
1: Ja, niet normaal, hè. Ik moet hier rechts mee gaan doen in het grote werk.

0: Ja, nou, mijn koptelefoon die krijgt echt te kuren.
1: Oh, ja.
0: Ja, ik hoorde deze tune ook heel raar. Dus, maar goed, doet het
1: allemaal. Ben je er
0: weer? Ik ben er nog steeds. Maar, ja,
1: maar je koptelefoon is er ook nog.
0: Koptelefoontje, die gaat zo meteen, denk ik, richting prullenbak.
1: Nieuwe ergernis.
0: De ergernis.
1: Maar je had een andere, denk ik? Of?
0: Ik had een andere ergernis, zeker. Nou, ik deel hem met mijn dochter. Ik kijk Isa nu aan eens. Wij hebben een mega ergernis.
1: Nou, dat.
0: Ja, want ik lag jou
1: hier
0: net
1: op de juiste plek.
0: Ik lag jou net uit met je nummers, hè, die door in de andere volgorde. Pardon, zijn gegaan. De cola blikjes van Coca-Cola Zero.
1: Ja.
0: Zijn van zwarte letters naar witte letters gegaan.
1: Wacht even. Witte letters op wat voor achtergrond?
0: Op de rode achtergrond.
1: Oh, de rode achtergrond.
0: Isa?
1: En het waren,
2: ja, ja, maar je moet eventjes, want de gewone blikjes cola,
0: ja,
2: die zijn altijd witte letters.
1: Ja, ja. Wit op rood.
2: En normaal, ja, is het zo dat de cola zero was zwarte letters.
0: Ja.
1: Zwarte letters.
2: Dus dan kon je ze makkelijk uit elkaar halen.
1: Ja.
0: En nu, kijk, Isa gaat hem omhoog houden. Ja, de luisteraars zien dat niet.
1: Oh, dat
0: maar
1: lijkt
0: nu,
1: wel enorm op. Ja.
2: Ja, ja.
0: Dus dit is één grote error.
1: Dus je moet hem echt ronddraaien, zodat je ziet staan zero sugar.
0: Ja.
1: Anders heb je gewoon een regular in je handen.
0: Ja, maar ziet er maar eens. Kijk, ik ben natuurlijk het luxe poppetje van boodschappen bestellen.
1: Zo,
0: dus
1: nou,
0: dat is vrij lastig met die afbeeldingen, toch?
1: Moet je echt goed opletten.
0: Ja. Dan, in de winkel is het natuurlijk moeilijker om. Ja, dan zie je ook zomaar niet wat nou gewoon is en wat zero.
1: Ja.
0: Dus ik vind het een mega ergernis. Voor mij een reden om naar Pepsi over te stappen.
1: Poeh, maar Pepsi, die. Ja, nee, oké. Okay. Als je zero drinkt Coca-Cola, kun je overstappen naar Pepsi.
0: Ja.
1: Als je regular drinkt, kun je niet overstappen op Pepsi.
0: Waarom niet? Vind je niet?
1: Omdat Pepsi geen regular heeft.
0: Jawel.
1: Pepsi heeft altijd met zoetstoffen niet te drinken. Vind
0: Hoezo?
1: Ik. Ja, ik drink, als ik cola drink, en dat zijn denk ik 3 glazen op een jaar,
0: ja,
1: is altijd regular. Oh,
0: ja, regular.
1: Gewoon lekkere suiker.
0: Maar, ja, maar Pepsi heeft die toch ook?
1: Volgens mij niet. Als jij een normaal blikje Pepsi, gewoon Pepsi, kijk maar eens naar de ingrediënten.
0: Dus Pepsi is niet hetzelfde als Coca-Cola?
1: Nee, nee, nee.
0: Okay.
1: Pepsi zit altijd zoetstof in. Altijd.
0: Okay. En bij Coca-Cola niet?
1: Nog niet. Maar vanwege de labels en de suikertax zitten ze daar wel ernstig over te twijfelen.
0: Okay.
1: Ik hoop het niet, want ik vind het ouderwets colaatje af en toe, heel af en toe nog wel eens lekker.
0: Ja, ja.
1: Maar, ja.
0: Nou, dus ja, maar geen. Ja, trouwens, ik drink altijd
1: lastig,
0: zero,
1: maar sinds wanneer is dat dan? Dat ze dat veranderd
0: hebben? We hebben het, ik denk, vorige week gehoord of zo. En ik had deze blikjes afgelopen vrijdag kreeg ik die binnen. En potverdorie zeg, witte letters.
1: Dus wil je dan nu even een oproep doen aan Coca-Cola?
0: Aan Coca-Cola, ik heb al een klacht ingediend.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is onzin. Maar nee, ik ga natuurlijk helemaal daar niks tegen maken. Maar, en heel veel mensen zullen zeggen, je bent een ongelofelijke mierenneuker. Dat snap ik ook. Maar het, mijn brein gewoon, ik snap het niet.
1: Nee. Als het jou ergert, dan ergert het jou.
0: Het
1: en dan mag je het hier vertellen,
0: dan mag ik
1: toch?
0: Het hier vertellen. En ik merk weer die opluchting van, wow.
1: Ja.
0: Hè? De zwaarte neemt af.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar jij, tot tegenstelling van alle andere weken dat je binnenkomt, had zoiets van, heb jij een ergernis? Ik zeg, ja. En jij gelijk, ik ook.
1: Ja, ik ook.
0: En die
1: ik ook.
0: Normaal moet je meestal nog verzinnen.
1: Ja, nou, deze hoef ik niet te verzinnen.
0: Nee.
1: Maar,
0: en je zegt dat ik hem ook heb.
1: Ja, jij hebt hem. Ik denk dat hij ooit wel eens eerder in de uitzending geweest is.
0: Okay.
1: Of iets wat erop lijkt. Dat maakt niet uit, want het ergert me nu. En dat is, vooropgesteld, als ik online iets bestel, en dat doe ik het liefst niet, maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders. En ik heb ontzettend veel respect voor de mensen die dat werk doen.
0: Ja.
1: Want we kennen allemaal de verschrikkelijke werktijden, het lage salaris wat je verdient, het gezeur wat je krijgt.
0: Waarvan?
1: Van de bezorgers.
0: Oh, de bezorgers, jazeker.
1: Noem het allemaal maar op. Dus daar heb ik het helemaal niet over. Maar wat ik wel steeds meer irritant ga vinden, is dat als je op een site bestelt, dan worden er allerlei beloften gedaan over aflevermomenten.
0: Ja.
1: Nou, die kunnen ze steeds minder waarmaken.
0: Dat
1: begrijp ik allemaal nog wel, maar zet het dan niet zo duidelijk als, zet dat niet zo duidelijk als belofte op een site. Maar dan wordt een pakje door de verkopende partij wordt overgedragen aan een bezorgdienst.
0: Mm-hmm.
1: En dan word je vervolgens door die bezorgdienst op de hoogte gehouden. Dan krijg je echt zwart op wit, krijg je een dag
0: met
1: een tijdslot. Dan wordt het bezorgd.
0: Ja.
1: Denk niet dat het dan bezorgd wordt.
0: Oh.
1: Het wordt dan niet bezorgd. Je hoort er verder helemaal niks van.
0: Nee.
1: Tot 's avonds laat, ik had het gisteren nog, krijg je dan een soort van update van, ja, het wordt wel iets later, maar we doen er alles aan om het alsnog te bezorgen. Het wordt niet bezorgd.
0: Je hebt het niet gehad.
1: Ik heb het niet gehad. Volgende dag, dan staat er van, het pakje, ook de terminologie. die ze gebruiken. Ja, het pakje is iets verlaat, maar wij gaan regelen voor jou. Denk van zo, wauw, wat een service.
0: Ja.
1: Wij gaan regelen voor jou dat je alsnog je pakje krijgt. Nou, geweldig denk ik dan. Ik heb er tenslotte ook voor betaald.
0: Ja.
1: Nou, en dan vervolgens dan komt er weer een dag. Wordt er dan, en het hoeft niet eens de volgende dag te zijn. Hè? Zit je vaak nog best wel laat in het hele proces of zo. Ja. Ja, ik vind dat dan toch... ben ik dan ook verwend? Ja, waarschijnlijk wel.
0: Maar heb je dan ook wel eens dat het pakje geleverd wordt... terwijl ze niet eens aanbellen of dat je niet thuis bent?
1: Ja.
0: En dan denk ik, nou, staat toch best een behoorlijk dingetje hier gewoon voor mijn deur.
1: Ja, wij ook wel eens. Dan kom je gewoon aanrijden met de auto en dan staat er een pakket voor de deur.
0: Ja.
1: Aan de ene kant ben ik blij.
0: Ja, ik ook, want dan heb ik het.
1: Ja, maar aan de andere kant denk ik ook van...
0: Denk ja, als ze het hadden weggehaald, dan...
1: Of ze bellen aan. En op het moment dat jij de deur opent,
0: zit ze
1: al in de auto.
0: Ja, klopt. Ja. Denk, nou ja, maar die heb ik het liefste.
1: Ja.
0: Dat ik wel... Ja, dat doe ik
1: allemaal. Ik vind altijd wel even bedankt, fijne dag, zoiets. Vind ik altijd wel even leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik had wel... Ik zag laatst ergens een filmpje en dat vond ik wel heel erg leuk. Dat was in de winter. En er had iemand bij de deur... een mand weggezet met allemaal Mars, KitKat, sneakers. En dat stond dan voorbij voor de bezorgers.
1: Ja.
0: En ik denk, nou, dat vind ik leuk.
1: Geweldig.
0: Ja,
1: of dus... even een ijsje of een drankje in de zomer.
0: Toch?
1: Ja. Nee, wat ik zeg, alle respect voor die mensen. Ja. Daar gaat het echt helemaal niet om.
0: Ja,
1: maar want je krijgt natuurlijk ook echt heel veel gezeur over zich heen.
0: Absoluut.
1: Maar ik heb het idee dat ik niet de enige ben. Heel veel mensen beginnen nu de grenzen van dit systeem te zien.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, ja, het kan misschien niet, maar eigenlijk... is hier weer een opportunity voor de fysieke winkels. Pak ruimte terug. Hier is weer kans.
0: Je,
1: mensen gaan ervan balen.
0: Ja, waar ik van baal, Ralf, is als ik gewoon iets simpels wil... dat ik nergens terecht kan in een fysieke winkel.
1: Nee, want
0: dus je wordt gewoon gedwongen naar om online te gaan bestellen.
1: Er zijn
0: zoveel
1: verschillende varianten van alles.
0: Kijk, ik ben ook van de fysieke winkels. Ik wou dat ze er waren. En leuk, zo'n winkelstraat. Maar het is gewoon niet meer...
1: Nee.
0: Dus, maar goed, dat
1: maar dat dus ja, wat moet ik hier dan even als tip van maken? Wees gewoon eerlijk op je site. Van, zet erbij van, het is een hele geschatte tijd. Maar we kunnen het niet garanderen.
0: Ja.
1: Ja, zoiets. En niet zo van die van vandaag besteld, morgen in huis. Ja, jongens.
0: Nee.
1: Dat kan ook niet meer gerealiseerd worden.
0: En ik snap het wel eens. Want het staat er voor 11 uur besteld morgen in huis. En dan bestel ik iets om 10:55.
1: Ja.
0: Ben ik nog gepikeerd ook als het er niet is de andere dag. Ja,
1: het is eigenlijk ook belachelijk.
0: Maar eigenlijk
1: hè?
0: Slaat het ook nergens op. Het slaat er ook nergens niet op. Natuurlijk.
1: We zijn verwend met z'n allen. Maar dat valt er
0: sowieso,
1: toch tegen.
0: Dat sowieso.
1: Dat valt
0: dus,
1: toch.
0: Altijd Ralf, wat je altijd nog kunt doen. Is gewoon pak die SUV. Rij naar een fysieke winkel. Met zo'n SUV.
1: Ja,
0: maakt het niet uit.
1: Luister.
0: Is het in Amsterdam? Is het in Friesland? Hè?
1: Maar die zijn er niet. Fysieke winkels waar ze die onderdelen hebben, die zijn er dan.
0: Oh, je had onderdelen nodig.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Dan heb ik iets nodig voor mijn auto bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is echt heel moeilijk aan te komen.
0: Ik moet even,
1: en dat is geen Porsche Cayenne. Ja.
0: Wat is onderdelen in het Duits?
1: Teilen? Iets met teilen gewoon?
0: Ja, dat was heel erg om te lachen. Dat was Han. Ja, ik hoop niet dat te veel mensen... Tijn zit te luisteren.
1: Ja.
0: Die heeft een keer tegen een klant gezegd... Unterteilen.
1: Unterteilen.
0: Dat klopt helemaal niet. Maar sindsdien gebruiken we het wel als grapje.
1: Ja, maar dus, Duits is verrassend moeilijk, hè?
0: Jazeker. En, hij kan het wel heel goed, hoor. Maar soms heb je van die woorden dat je het gewoon niet weet, hè?
1: Nee.
0: Dus Unterteilen.
1: Ja, ik denk dat het iets is met hup teilen.
0: Ja. Nou, we zoeken
1: goed,
0: het op. Misschien weet
1: gaan
0: het
1: we
0: op.
1: Opzoeken.
0: Misschien weet het ondertussen.
1: Dat was even onze ergernis.
0: Wij zijn lekker we hebben geventileerd.
1: Goed,
0: En we kunnen weer door met...
1: We kunnen door met Adele, denk ik.
0: Weet ik niet.
1: Nou,
0: we hadden natuurlijk heb ik en weet zo meteen gehad. Nou, dan gaan we... de volgende nummer 1 hit van...
1: Toch een beetje saai, hè?
0: Van het album. Stiekem, toch wel... vind ik wel een van de mooiste nummers op het album. Don't You Remember... En dat, ik denk, een van de meest gevoelige nummers ook, wat erop staat. Ja, in dit liedje spijt, verlangen komt er allemaal in voor. Ze zegt tegen haar ex, herinner je die mooie momenten nog? Heeft ze geproduceerd met Rick Rubin. Die ook samen heeft gewerkt met Johnny Cash, Metallica, Red Hot Chili Peppers.
1: Zo.
0: Dus dat is echt genoeg, hè. Dus gewoon lekker gaan genieten van Don't You Remember.

0: Ja, you took the words right of my mouth. Haakje openen, Hot Summer Night. Haakje sluiten. Ja. Dat is de volledige titel. Ook weer een nummer. Voordat ik dit album kocht, kende ik dit nummer helemaal niet. Staat toch onafgebroken in de top 2000, al sinds 2000.
1: Ja, ik denk dat ik het wel een van de mooiste nummers van het album vind.
0: Oké, jij kent hem dus wel. Begrijp jij nou dat Rolling Stone Magazine dit album op slechts plaats 343 zet van de beste 500 albums in hun ogen?
1: Nee, sowieso niet. Maar en zeker niet toen jij net op ging noemen wat er wel allemaal bovenin staat.
0: Ja,
1: ja, daar kan ik met mijn pet niet bij. Maar goed,
0: die mensen hebben er wel voor doorgeleerd.
1: Ja.
0: Het zijn natuurlijk een gezaghebbend magazine, Rolling Stone Magazine. Kijk eens op die site als je dat leuk vindt. Die hebben allerlei lijstjes. Maar deze dus ook, de 500 Greatest Albums of All Time. Op nummer 1, we hebben het net gekeken, staat dus Marvin Gaye.
1: Ja.
0: What's Going On? Bad Out of Hell, dus 343.
1: Ja.
0: En dat voor het vijfde best verkochte album aller tijden.
1: Ja,
0: dus ja, blijkbaar is dat toch niet altijd hetzelfde als iets door het grote publiek wordt verkocht of gekocht. Ja, dan vinden Rolling Stone Magazine dat nog niet per definitie.
1: Ja, en dit nummer is toch kwalitatief ook ontzettend goed, hè?
0: Dus, ja, nou ja.
1: Ik snap hem niet echt, maar goed. We gaan eventjes vlug verder, want de tijd tikt naar richting het journaal.
0: Ja.
1: We kunnen er nog net eentje doen van Adele, en dat is
0: Nou, wat voor
1: een. Ja, ook weer een nummer 1 hit, hè?
0: Ja.
1: Set Fire to the Rain. Dat is eigenlijk een van de weinige nummers op het album met een heel groot, compleet orkest is het opgenomen. Het gaat over tegenstrijdige gevoelens, hè, wat de titel ook zegt. Je kunt geen vuur aan regen geven. Hè?
0: Dat is een lastige combinatie.
1: Toch? Als het regent, dan kan je moeilijk zeggen van nou, ik ga even een fikkie stoken. Want daar komt dan vuur erin. En wat ik zelf ook vind is dat ze met dit nummer natuurlijk ook wel weer bewijst dat muziek eigenlijk toch wel beter de gevoelens kan beschrijven vaak dan woorden.
0: Ja. Ja, dat geloof ik, ja.
1: Zeg ik dat goed?
0: Ja, je weet, wat kan muziek allemaal niet met je doen? Een combinatie van woorden, maar ook de melodie, alles. En bij dit liedje klopt dat natuurlijk alweer perfect.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PIS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Roggero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Wat waren jullie aan het doen?
1: Ja, nou, dat zag er raar even, uit, denk ik.
2: Want Katie die klaagt natuurlijk net over haar koptelefoon. En ze zegt, luister jij even. En ja, je hebt gelijk. Ja, heel raar geluid wat ja, er uitkomt.
1: Ja. Ja, dus ja, we waren even koptelefoontjes aan het
2: draaien. Even een technisch aspectje.
0: Jij hoort me nu ook heel raar, of?
1: Nee, jou niet. Het is als muziek.
0: De muziek.
1: Erin staat. Vooral de jingles ertussendoor, zeg maar. Dus het ligt echt aan mijn koptelefoontje. Is, jij hebt weer zitten...
0: Nou ja, dat was even paniek, zoeken. Want ik kreeg door dat de Oostrouter niet geleverd was.
1: Ja, maar jij zou Isa niet zijn als je dat toch weet op te zoeken natuurlijk, hè?
0: Nou, gelukkig was er een zomerkrantje.
1: Ja.
0: En daar heb ik wat leuke dingetjes.
1: Nou, wat vertel.
0: Leuke dingetjes uit kunnen halen. Een ijsje is natuurlijk heel lekker. Maar wisten jullie trouwens ook dat het je ook een stuk vrolijker kan maken?
1: Oh,
0: nee. Dus dan ik gewoon een paar bakken ijs in huis al.
1: Ja, nou, ik word altijd wel vrolijk van een ijsje. Maar wat is dan het verband?
2: Ja, komt uitleg.
0: Nou, dat is verder geen extra uitleg bij.
2: Ja, zo kan ik nog wel 20 van mij blij kan maken. Ja,
0: nee, maar het kan zorgen natuurlijk voor een glimlach en een positief gevoel.
1: Nou, dat is wel waar. Maar goed, een frietje oorlog heeft
2: ook
1: mij
2: lekker,
1: ook wel,
2: hoor.
1: Toch? Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Oh, ik dacht, er komt nu een verhaal.
1: Ik dacht dat die chemische stofjes.
0: Ja, nou ja, nee. Ja.
1: Maar ga lekker naar Via Via, jongens, in Oostrout. Heerlijke ijsjes. Ja. Daar word je hartstikke blij van.
0: Ja, en tijdens het maken wordt er lucht aan het ijs toegevoegd. Daardoor krijgt het de lekkere en romige structuur.
1: Nou
0: weet je dat ook?
1: Hey. En dan kun je het gerust eten, hè? Want voor lucht word je niet dik.
2: Nou, zo is het ook.
0: Ja. Nee.
2: Luchtig toetje.
0: Nou, daar hadden ze ook gelezen dat mensen dus eigenlijk... Die denken altijd van, joh, die ijsjes, die schepijs, er zitten heel veel calorieën. En dat valt ze eigenlijk wel mee.
1: Ja.
0: Vraag me niet hoeveel of zo, maar dat...
1: Maar een softijs schijnt volgens mij nog beter te zijn.
2: Ik denk wel uit aan welke soort je kiest, toch? Ik neem aan dat het sorbet citroenijsje veel minder calorieën heeft dan een room iets anders smaak.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Waterijs.
2: Ik ben geen ijsliefhebber, hè? Oh, dat is ja.
1: Ja,
2: nee,
1: oh,
2: ik
1: lekker
2: neem
1: ijs.
2: Nooit,
1: heerlijk.
2: Nee.
1: Ja.
2: Nou ja, goed.
1: Goed, ijs.
2: Ja, goed, ijs. Ja.
0: Ijs.
2: Overal goed voor.
0: Ja, dit kwam ik tegen en toen moest ik al heel erg lachen om de naam. De zaadbom. Dan gaan er toch, ja...
2: Zaadbom?
0: Ja.
2: Ik ben nu wel... benieuwd wat gaat er komen, Isa?
0: Ah, ja.
2: Wat lees je allemaal in die zomerkrantjes voor jou?
0: Ja, nou ja. Dat moet je niet bij mij zijn, maar dan moet je bij de Oostschouten zijn. Die mensen die zomerkrantjes.
1: Emiel van Rooij.
2: Ja, precies.
0: Ik zag die zaadbom staan. Ik dacht van nou, ik krijg
1: een zaadbom. Isa, dat is een zaadbom.
0: Nou, het is een klein bolletje van klei en bloemzaadjes. Dat je op een kaal stukje grond legt. En na een regenbui groeien er bloemen uit waar bijen en vlinders dol op zijn.

0: braderie Regaatspark, het Haasje in Oostschout. Is er een braderie, sorry, bij het Haasje in Oostschout. Tussen 10:00 ochtends en 4:30 middags staan er zo'n 60 tot 80 kramen. Met onder meer kleding, sieraden, lekkernijen en cadeautjes.
1: Leuk.
0: Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals sminken, springkussens en bungee trampoline.
2: Altijd goed.
3: Ik hou van die jaarmarkt en dat vind ik hartstikke leuk.
0: Een toegang is gratis en er is ook hapjes en drankjes die je
1: stikleuk.
2: Ja, het is grappig dat jij het woord jaarmarkt noemt. Want ik zat, je weet, ik draai in de auto als ik naar Utrecht rijd altijd cd'tjes. Yeah. En ik had nu een cd, De Blauwe Schuit van de Dijk.
1: Yeah.
2: En het eerste nummer, een van de eerste regels die Huub van der Lubbe zingt is... De tijd dat festivals nog jaarmarkten heten.
0: Oh, echt?
2: Oh, wel grappig. Ik moest er even aan denken toen jij dat zei. Ja, jaarmarkt. Ja, ja. Jaarmarkt klinkt een beetje oud.
1: Uitbolig.
2: Ouderwets.
1: Ja.
2: Een festival. Festival, hè?
1: Dus eigenlijk moet ik gewoon zeggen van... zullen we naar het festival bij het Haasje gaan?
2: Ja. Nou, bijvoorbeeld.
1: Dus, erin.
2: Kom allemaal. 2 augustus, festival...
1: Ja,
2: het Haasje.
1: Een festival bij het Haasje. Oh, wat leuk. Ja, nou is, ik vond ondanks dat de zomer volop bezig is, de vakanties, vond ik hem ontzettend leuk.
2: Ja.
1: En mijn voorkeur gaat ook echt wel uit als ik er één moet kiezen naar de Zaadbom.
2: Naar de Zaadbom, ja.
1: Ja, jou ook, Ralf?
2: Goed, ja, de Zaadbom. Ik hou jullie op de hoogte.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat groeien.
2: Wat daar gebeurt.
1: Ja, ja, heel leuk.
2: En toen kwam mijn Meatloaf.
1: Jij mag weer.
2: Daar is hij weer. Oké. Okay. Geen lange tekst. Ik kondig hem alleen maar aan.
1: Ja.
2: Dan gaan we er gewoon naar luisteren.
1: Gewoon luisteren.
2: All revved up with no place to go.

0: Someone Like You van natuurlijk Adele. Was de tweede single die uitkwam van het album. En ja, weet je, dit hè. Gewoon alleen maar Adele's stem en de piano.
1: Ja, heel mooi hè, sober.
0: Toch?
1: Ja.
0: Meer heb je niet nodig hè. Toch knap als je dat zo kan. Ze schreef dit een dag nadat ze hoorde dat er ex verloofd was.
1: Nou ja, wat je net al zei, hè? Dat soort momenten brengt dan het beste in een singer-songwriter naar boven.
0: Als je die pijn hebt, dan schrijf het van je af. En ze zong het ook op de Brit Awards in 2011. En ja, weet je, echt zo'n nummer wat je niet alleen meezingt, maar wat je ook gewoon voelt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, even genoeg van dit gevoelige toevoeging. Er worden ook wel even berichten gestuurd over de calorieën van de ijsjes. Ja, dus
1: Okay.
0: Kortom, conclusie.
1: Lekker
0: raketje
1: doen.
0: Of een perenijsje. Lekker waterijsje.
1: Ja.
0: Dan kun je er ongeveer 5 van eten. En dan zit je op hetzelfde van een Magnum.
1: Nou,
0: dus,
1: dan
0: hè?
1: Weet ik het wel. Als ik
0: dat bedoel ik. Ralf, vlug door.
1: Vlug door. Het volgende nummer van de LP Bad Out of Hell is, en dat wist ik echt niet, na I Will Do Anything for Love. Is natuurlijk van deel 2, wat ik net al zei, gigantische hit geweest. Dat was in de VS, de thuismarkt van Meat Loaf, de allergrootste hit. I'll Do Anything for Love. En dit nummer waar we nu naar gaan luisteren, 2 out of 3 Ain't Bad, is de op één na grootste hit in de VS. Had ik even niet verwacht, omdat we straks natuurlijk nog de grote klapper Paradise by the Dashboard Light krijgen. Dit was blijkbaar toch een grotere hit in de VS.
0: Nooit graag.
1: Oordeel zelf, 2 out of 3 Ain't Bad.

0: Turning Tables. De rollen omdraaien, wil dat zeggen. Want soms is de sterkste beslissing niet blijven, maar toch maar weglopen en denken van ja, oké, weet je. Liefde is natuurlijk niet alleen genoeg als het ook steeds pijn doet. En dan is het misschien beter om gewoon helemaal te stoppen en opnieuw te beginnen.
1: En het levert geweldige muziek op.
0: Dat ook, ja.
1: Anders hadden we dit nooit een mooi album gehad.
0: Nee, want ja, zie maar eens een mooi nummer over een sleur.
1: Ja, exact.
0: Toch? Dus ja.
1: Ja. Nou, geweldig nummer, hè? Mooi, hè?
0: Ja, het is zeker mooi. Kijk, en dan vind ik ook wel het mooie aan Adele. Ik heb bijvoorbeeld ook dit nummer weer. Hè. Dat is nooit als single uitgebracht, maar het is gewoon wel zo immens populair geworden van het album. En ik vind zelf het mooie aan Adele, die heeft niks nodig. Die heeft die grote shows en de vuurwerk en dansers en allemaal niet nodig. Die gaat gewoon staan en trekt een strotje open en bam, dan krijg je dit.
1: Doet zij ook heel veel akoestisch werk? Ik bedoel, ik vind ook Someone Like You, hè, wat we hiervoor hoorden.
0: Ja.
1: Dat kun je prima hebben met alleen een akoestische gitaar of zo erbij.
0: Dat is toch geweldig. En ze treedt gewoon heel weinig op.
1: Ja. Is dat gewoon omdat ze gewoon zuinig is op zichzelf? Of het niet nodig heeft?
0: Nee, die vindt het doodeng.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, het levert heel veel stress op. En,
1: geloof ik.
0: Dus ze doen het ook zo min mogelijk. En één keer in de zoveel tijd. Dat is al best lang geleden natuurlijk dat van het album uit is gebracht.
1: Ja.
0: Dus dat zal ik eens kijken trouwens wanneer het er was. Maar ja, dus, ze vindt het verschrikkelijk. Dat, en ja, goed, weet je. Ja, ik snap er ook wel. En aan de andere kant denk ik, ja.
1: Het hoort er een beetje bij.
0: Het hoort er ook wel
1: toch,
0: bij. Als je die keuze maakt, dan moet je daar misschien. Dan zal het ook best therapietjes voor zijn. Maar denken dan.
1: Maar toch lees je het vaak, hè? Ook met een grote gearriveerde artiesten. Het blijft altijd weer stress en onzeker. En
0: En die snap ik, hè? Want er zijn zoveel meningen en oordelen. En noem maar op. Je moet er wel tegen kunnen, hè?
1: Ja, zeker. Vaak zien wij alleen maar de mooie kant, de glitter en de glamour. Ja. Maar je krijgt heel wat mee.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Ja, bij Meat Loaf, ik heb nog nooit een concert van hem gezien, maar hij stond altijd wel bekend om zijn, hij pakte flink uit.
0: Theatraal.
1: Gaf zich volledig.
0: Ja.
1: Dat je echt denkt van, ik heb wel eens beelden van hem gezien, natuurlijk helemaal bezweet en wat dan ook, dat je denkt van zo, hij blijft erin.
0: Ja.
1: Want hij gaf zich inderdaad ook helemaal.
0: Haalt hij
1: het einde van de show wel? Nou, hij is ook een paar keer onwel geworden. Ook vlak voordat hij overleed. Dus, maar goed, het volgende nummer. Ja, moet ik hem nog aankondigen? Ik bedoel, het is denk ik wel een van de meest gedraaide liedjes. In ieder geval van Meat Loaf natuurlijk. Maar iedereen kent hem. Het is iconisch.
0: Hem, als je Meat Loaf zegt.
1: Ja, dan is dit
0: toch?
1: Hem. Ja, jij hebt hem zelf ook vaak gedaan. Op familiefeestjes.
0: Geplaybacked, hè?
1: Geplaybacked. Misschien moet een live uitvoering doen.
0: Ja, dat red ik niet.
1: Het is natuurlijk een duet, hè? Met Ellen Foley. Wat hij hier zingt. Ik heb het natuurlijk over Paradise by the Dashboard Light. Het liedje is officieel in 3 gedeeltes opgedeeld. Die hebben allemaal een eigen titel. Het begint met Paradise.
0: Ja.
1: Dan krijgen we Let Me Sleep On It.
0: Ja.
1: En dan krijgen we Praying For The End Of Time.
0: Ja.
1: Dat zijn eigenlijk 3 onderdeeltjes. Als ware het een opera. Paradise By The Dashboard Light is zelfs zo bekend geworden dat het ook een eigen vermelding in het dikke van Dalen schijnt te hebben.
0: Serieus?
1: En dat betekent het seksueel verkeer in de auto. Een Paradise By The Dashboard Lightje.
0: Oh, maar zo serieus?
1: Ja, ik heb het niet gecontroleerd, maar ik heb het gelezen.
0: Okay.
1: Dikke van Dalen... Paradise by the Dashboard Light. Ja, staat er gewoon in.
0: Heb jij wel eens een Paradise by the Dashboard Lightje gedaan?
1: Nou, dat is voor een andere. Dat doen we. Dat is voor de late night show. Ja.

0: He Won't Go van Adele. Niet een van de bekendste nummers van het album, maar wel ja, een van de bijzonderste. Wordt ook door veel mensen het verborgen pareltje genoemd. Ik vond dat zelf ook wel.
1: Ja, kunnen jullie, ja, wel mooi. Ja, ja, maar wat minder bekend inderdaad, denk ik.
0: Ja, ja, ja, ja. Wat dus echt gaat, ja, die relatie die niet goed gaat. En maar je wilt elkaar toch niet loslaten, dus hoop je dat het beter wordt. Ralf, ik geef hem heel snel door naar jou. Want jouw laatste nummer van het album, hij moet en hij zal.
1: Ja, hij moet en hij zal. Dus het laatste nummer van
0: en ook weer een lange, dus zet hem in.
1: Ja, het is een lange, dus ik ga er ook weinig woorden aan vuil maken. For crying out loud.

0: God, wat een prachtig nummer. Ik vind het eigenlijk gewoon jammer dat het niet de laatste is. Vind je niet?
1: Ja, het is echt zo'n go-out bang.
0: Ja, dat. Dat is een heel mooi einde geweest. Maar vlak de muziek van Adele natuurlijk ook niet uit. Dus die gaan we nog lekker even draaien. We gaan naar Take It All. Dat is een van de meest indrukwekkende ballads, denk ik wel, van het album. Het nummer had Adele het verzoek aan degene die het met haar geproduceerd hebben. Van het moet echt zo'n soul ballad zijn uit de jaren 60, 70. Dus een mooie opbouw erin. Ga gewoon lekker luisteren naar Take It All.

0: Ja, lieve luisteraars, twee topalbums zijn er vandaag gedraaid. Althans, dat vonden Ralf en ik en hopelijk jullie ook. Adele met haar album 21, vol met emotie, liefdesverdriet, hoop en kracht om door te gaan. Het wist miljoenen mensen in het hart te raken. Daartegenover, Bad Out of Hell, Bad met de T natuurlijk, jongens, vandaag geleerd, van Meatloaf. Groots, bombastisch en theatraal. Een album dat voelt als een rockopera, vol met meeslepende nummers. Twee albums dus die bijna niet meer kunnen verschillen van elkaar dan deze twee. Klein, kwetsbaar, de ander uitbundig en explosief. Maar de belangrijke overeenkomst, je hoort ze niet alleen, maar je voelt ze des te meer. En dat is misschien wel de magie van een echt iconisch album. Het overleeft trends, generaties en hypes. Het blijft raken of je ze nou voor de eerste of voor de tweede keer hoort. Nou, wij gaan hier de studio opruimen. Adele haar zakdoek teruggeven en Meatloaf terug op zijn motor zetten. En volg ons op social media. Deze herhaling wordt morgenavond bij Rozo herhaald van 8 tot 10. Wij zijn natuurlijk te horen zondagmiddag bij de OBRTS tussen 2 en 4. En wij willen jullie nog heel erg bedanken voor het luisteren deze week. En graag tot de volgende.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tanger en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karin Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Uur na